0: Yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Classics. Radio 1.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT
2: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
4: Classics.
5: Radio 1.

is bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the

to pluck for the rain together, for the wind.

0: voetballen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat twee olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker één bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd en de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
6: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
5: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
7: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
5: De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. En het nablussen van de natuurbrand in het Mechelse bos in Limburg is voorlopig stopgezet. Die brand brak zondagavond uit en flakkerde regelmatig weer op. Daarom is de brandweer de voorbije dag blijven nablussen. De brandweer zal de komende dag ook nog wel controles uitvoeren. In totaal is zo'n 8 hectare bos afgebrand. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Radio 1 Classics live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Koen vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat twee olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker één bemanningslid om het leven zijn gekomen. Verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
3: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
2: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Het is al het 10e dodelijke incident sinds de nieuwe ambtstermijn van Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar dat blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
4: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
2: De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Er mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk is gedaald door het droge en warme weer. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu dus uitgebreid. En het Belfort van Doornik gaat de komende dag weer open voor het publiek. Het Belfort is het oudste van ons land en ook werelderfgoed. Maar het werd begin dit jaar tijdelijk gesloten nadat er stukken steen van de gevel naar beneden waren gevallen. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en dus worden bezoekers weer toegelaten. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op 14nieuws.be. Radio

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Classics. Radio 1.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Classics.
8: Radio 1.

Yeah.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. Er zijn nu minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. Gisteravond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt zo na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet, samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Het gaat onder meer om Bandar Abbas, een belangrijke havenstad aan de straat van Hormuz, en het eiland Qasim in de straat van Hormuz. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft 2 olietankers beschoten met kruisraketten. Dat meldde de Verenigde Arabische Emiraten. En daarbij zou zeker 1 bemanningslid zijn gedood en verschillende anderen gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen willen worden in de straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen.
3: We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: En in de Amerikaanse staat Maine heeft opnieuw een agent van de immigratiedienst ICE iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is al het 10e dodelijke incident waarbij agenten van ICE betrokken zijn sinds de nieuwe ambtstermijn van president Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. Het weer dan nog. Het wordt opnieuw een zonnige en hete dag bij temperaturen tot 34 graden. Alleen aan zee is het minder warm. In het zuiden en het oosten van het land is er kans op enkele lokale buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Classics.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden of natuurbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming zeker vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1300 hectare natuur verwoest en lijkt nog niet volledig onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. En dat blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: Het vuur is vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 verdachten van brandstichting opgepakt. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk gedaald is. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu uitgebreid. En voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft opnieuw twee olietankers beschoten met kruisraketten, melden de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij zou zeker één bemanningslid gedood zijn en verschillende anderen raakten gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump nog aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in de straat van Hormuz daar ook voor zullen moeten betalen. Vorige week zei Trump dat de gevechtspauze tussen Iran en de VS wat hem betreft voorbij is, maar dat een deal nog altijd mogelijk is. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag al wat minder heet. En zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Oh, yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Classics.
4: Radio 1.

coin de rue,

go!

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Drie Belgische slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn nu geïdentificeerd. 5 jaar geleden vielen in ons land tientallen slachtoffers bij zware overstromingen. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw, zestigers uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn bij de brand in de regio Almeria 13 mensen omgekomen. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. In Frankrijk, in de buurt van Parijs, heeft de natuurbrand in het bos van Fontainebleau intussen al bijna 2000 hectare natuur verwoest. De brand lijkt nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Het blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 verdachten zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen er geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, omdat het waterpeil te laag staat. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij. Buurtbewoners hoorden verschillende schoten. Laurien van der Heijden van het parket.
3: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
1: Het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen omkwamen bij zware overstromingen na hevige regen. Gemeenten als Pepinster en Chauffontaine in de provincie Luik kwamen grotendeels onder water te staan en de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
4: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
5: C'est venu en quelques dizaines de minutes à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
6: Alles staat gewoon blank. En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
7: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
4: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
8: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
4: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
9: Le centre de Pepinster, il y a plus rien.
10: J'ai plus de voiture, j'ai plus maison.
1: Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de zeestraat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran terugslaan. 2 olietankers zijn beschoten met kruisraketten. Daarbij zou zeker 1 bemanningslid gedood zijn. En in de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval. Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept heeft. In de VS, in de staat Maine, is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiediensten. Een 26-jarige Colombiaan. Het is de 2e keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Vele de Vos, wat is daar gebeurd in Maine?
11: Wel, de immigratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de 26-jarige man wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
1: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig na de middag, soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm, vrijdag al wat minder. Zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn er al verwoest. En na de brand in Spanje zijn nu 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Een man uit het Leuvense en een koppel uit Oost-Vlaanderen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De bosbrand ten zuiden van Parijs is afgelopen nacht nog uitgebreid. Kabeldieven hebben het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lam gelegd. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand op straat doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest en lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui gisteren en verschillende blusvliegtuigen ook. Hilde Mertens ter plaatse, het blussen verloopt dus moeizaam.
2: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie, want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen. Dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
1: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn in Spanje 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is in beide richtingen onderbroken nadat dieven vannacht hebben geprobeerd om kabels te stelen. Er zijn vervangbussen ingezet. Frederik Petit van Infrabel.
3: Vannacht kregen we opeens een melding van een technische storing tussen Japeke en Oostende. Onze mensen zijn dan ter plaatse gegaan en ook de politie. De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, wat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen. Maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd.
1: En de herstelling zou nog de hele voormiddag kunnen duren. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, omdat het waterpeil er te laag is. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. En het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen zijn omgekomen bij zware overstromingen na hevige regenval. Gemeenten als Pepinster en Chauffontein in de provincie Luik kwamen grotendeels onder water te staan. En de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
4: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
5: C'est venu en quelques dizaines de minutes à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
6: Alles staat gewoon blank. En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
7: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
4: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
8: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
4: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
9: Le centre de Pepinster, il n'y a plus rien.
7: J'ai plus de voiture, j'ai plus de maison.
1: Voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de straat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran wel terugslaan. 2 olietankers zijn beschoten met kruisraketten en daarbij zou zeker 1 bemanningslid omgekomen zijn. In de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval en Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept heeft. In de Amerikaanse staat Maine is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiediensten. Het zou een 26-jarige Colombiaan zijn. En het is de tweede keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Veerle de Vos, wat is daar gebeurd?
10: Wel, de migratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat het 26-jarige slachtoffer wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
1: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden. In het centrum eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn daar al verwoest. Het goede nieuws is wel dat de wind stilaan gaan liggen is. Na de brand in Spanje zijn 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Classics. Radio 1.
3: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met ze.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lieve

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig geen treinen, omdat dieven de afgelopen nacht koperkabels hebben proberen te stelen in Jabeke. Spoorwegbeheerder Infrabel kreeg een melding van een storing en de politie ging ter plaatse, zegt Frederik Petit van Infrabel.
2: De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, wat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen. Maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd. En dat komt op hetzelfde neer, want onze mensen moeten de nodige herstellingswerken uitvoeren. En ik verwacht dat ze nog enige tijd deze voormiddag aan het werk zullen zijn.
1: De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest. En lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Hilde Mertens ter plaatse. Het blussen verloopt dus moeizaam.
3: Ja, inderdaad. 'S nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie, want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen, dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
1: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In de Thaise hoofdstad Bangkok is het dodental van de brand in een bar gestegen tot 30 en 24 mensen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De brand brak zondagavond uit in een groot muziekcafé waar op dat ogenblik een optreden aan de gang was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar wellicht heeft brandbaar materiaal aan het plafond van de bar het vuur versneld. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten omdat de nabije nooduitgang versperd was. En Club Brugge bevestigt de komst van de Zwitserse doelman Jan Sommer. Hij wordt de opvolger van Simon Mignolet en tekent een contract voor 3 seizoenen. Jan Sommer is 37 en heeft heel wat internationale ervaring, onder meer bij Inter Milaan, Bayern München en bij de Zwitserse nationale ploeg. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag wisselend bewolkt in het oosten, soms met mogelijk een onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: in Bermo.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tussen Brugge en Oostende rijden zeker tot vanmiddag geen treinen. Dieven hebben er vannacht koperkabels langs het spoor doorgeknipt. Ze zijn er niet in geslaagd om de kabels mee te nemen, maar de schade veroorzaakt wel hinder en extra drukte in het station van Brugge.
3: Ze komen water uittelen, dat wil zeggen dat het een tijd gaat duren.
4: Niks aan te doen, helaas. Ja, we kunnen er niks aan veranderen aan die kabeldiefstal. Dus we moeten maar zo iedereen wachten in de rij en hopen dat we zo snel mogelijk op ons bestemming kunnen geraken.
2: Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig vervangbussen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat ze een kritisch advies van haar eigen administratie heeft genegeerd toen ze zelfrijdende auto's van Tesla toeliet op de openbare weg. Volgens de krant De Morgen had het departement Mobiliteit ernstige bedenkingen. In het advies van de administratie staat onder meer dat het systeem niet aangepast is aan de Vlaamse verkeerssituatie. Er is ook al een ongeval gebeurd met zo'n zelfrijdende Tesla. Minister de Ridder blijft achter haar keuze staan. Volgens haar is het advies in het algemeen positief en is het ook niet de bedoeling om de auto helemaal zelfstandig te laten rijden.
5: Het is geen zelfrijdende wagen waar je op de achterbank een koffietje kan bijdrinken. Het is een rijhulpsysteem. Dus dat wil zeggen dat je het ten allen tijde moet kunnen overnemen. De krant brengt dan vandaag, er is een ongeval gebeurd. Ja, omdat die chauffeur heel onverwachts het stuur heeft overgenomen, een andere afrit op een rotonde heeft genomen dan wat de bedoeling was met dat systeem. En zo, ja, zelf door het stuur over te nemen, een ongeval heeft veroorzaakt door niet goed uit te kijken.
2: Het Belfort van Doornik gaat vandaag weer open voor het publiek. Het is het oudste Belfort van ons land en ook werelderfgoed. Begin dit jaar vielen er stukken steen naar beneden en ging het gebouw tijdelijk dicht. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en kunnen dus weer bezoekers binnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd. In twee wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen omgekomen zijn bij Oekraïnse drone-aanvallen. Zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten, mogelijk ook met een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wat minder, zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Classics.
6: Greetings, girl, and welcome.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Aan het De Broekeireplein in het centrum van Brussel is vanmorgen brand ontstaan in de Oxytoren. Dat is een gebouw met zowel appartementen als restaurants en ook een rooftopbar. De brand is ontstaan op de tweede verdieping van het gebouw. Het vuur verspreidde zich via de liftschacht, waardoor ook de rest van het gebouw gevolgen ondervond. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd. Zo'n 200 arbeiders zijn geëvacueerd. Twee van hen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Verviers begint rond deze tijd een herdenking voor de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden. De Vesder en de Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden, 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanmorgen al waren ze in Eupen en Limbourg. En straks volgen ook nog Tro, Te, Esneu en tenslotte Chauxfontaine. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan, ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door de Amerikanen geholpen worden in diezelfde zeestraat daar ook voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Reders.
2: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering, van welk land ook, die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart, is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen, om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
1: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag in het oosten soms wisselend bewolkt met mogelijk ook een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder heet en zaterdag nog maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Classics.
2: Radio 1.

0: solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Classics. Radio 1.
3: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En de Fransen vieren hun nationale feestdag onder de dreiging van natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar 1/3 van de 16 ton van vorig jaar in dezelfde periode. Antwerpen is voorlopig niet meer de nummer 1 in Europa als het gaat over cocaïne-invoer, maar lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hierou.
4: Perimeter vrij.
5: Start.
6: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
7: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
6: Zegt Christian van der Waren, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
7: We zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
3: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantie les in een zomerschool om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
8: Zeg eens allemaal ei. Heel goed.
9: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les, in de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
10: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
11: Vakantie vind ik echt veel leuker.
12: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
9: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
13: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
9: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
14: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
3: De Belgische reders zijn niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door die zeestraat willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat wanneer ze door Amerikanen geholpen worden, daar ook een voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
15: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering van welk land ook die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
3: Donald Trump zegt dat hij tegen vanavond de controle wil over de zeestraat van Hormuz en hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. De voorbije nacht hebben de VS in Iran onder meer kustverdedigingssystemen en locaties voor raketten en drones aangevallen. Iran heeft dan weer raketten afgevuurd richting Amerikaanse basissen in Bahrein en Jordanië en ook enkele schepen onder vuur genomen die door de straat van Hormuz voeren. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade. Die krijgt ook een internationale uitstraling. Onder meer de Oekraïense president Zelensky is in Parijs. Frank Renaud.
16: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
3: Op veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag afgelast vanwege het hoge brandgevaar. In Lourdes ging het vuurwerk gisteravond wel door. Daar is ook brand ontstaan aan de voet van de middeleeuwse burcht. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs in Frankrijk, breidt nog altijd uit. De brand brak zondagavond uit en intussen is al bijna 1900 hectare natuur verwoest. Hilde Mertens, jij bent daar nu in een deel van dat bos geraakt. Wat zie je daar?
0: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
3: Ja, dankjewel, Hilde. Het weer warm met zon, vooral in het oosten meer wolken en kans op een onweersbui. Maxima tot 26 graden aan zee en 32 in het centrum. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag wordt het minder warm, maar het blijft wel overwegend droog. We begonnen met de drugsvangsten dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel een draaischijf voor cannabis te worden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Kiss.
1: Tegels.
2: Nachtdiersteen.
1: Parket. In Permo.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
6: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
5: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
7: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En het is de Franse nationale feestdag, overschaduwd door felle natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. En dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. Antwerpen is dus voorlopig niet meer nummer 1 in Europa voor cocaïneinvoer, maar het lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hieroe legt uit.
3: Perimeter vrij.
4: Start.
5: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
6: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
5: Zegt Christian van der Ware, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
6: We zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
3: Tot ziens.
2: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantie les in een zomerschool, om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
7: Zeg eens allemaal ui. Heel goed.
8: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les, in de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
9: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
10: Vakantie vind ik echt veel leuker.
11: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
8: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
12: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
8: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
13: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
2: De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om tol te heffen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor transport van brandstoffen. Gisteren zei president Trump dat landen die door die zeestraat willen varen zouden moeten betalen. En dat landen die er door Amerikanen geholpen worden ook tol moeten betalen. En dat is niet te aanvaarden, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
14: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering van welk land ook die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
2: Intussen zegt de Amerikaanse president Trump dat hij tegen vanavond de controle wil over de straat van Hormuz. En hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade in Parijs. En er zijn ook internationale gasten, zoals de Oekraïense president Zelensky. Een verslag van Frank Renaud.
15: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
2: Op veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor Le 14 juillet afgelast omdat er groot brandgevaar is. In Lourdes was er gisteravond wel vuurwerk en daar is brand ontstaan aan de middeleeuwse burcht. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt intussen nog altijd uit. Het vuur brak zondagavond uit en intussen zijn er al bijna 1900 hectare verwoest aan natuur. Hilde Mertens, jij bent aan het bos van Fontainebleau, wat zie je daar?
0: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
2: Dankjewel, Hilde. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Vooraan in het nieuws de drugsvangsten van dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel populairder te worden voor cannabis. Meer details op vrtnieuws.be.
1: Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Er waren zo'n 200 arbeiders aan het werk. Volgens het arbeidsauditoraat zijn er nog 6 arbeiders vermist en zijn er al verschillende lichamen gevonden. Het vuur verspreidde zich naar de liftschacht van het gebouw. De brandweer is nog volop op zoek naar vermisten. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. In Frankrijk en Spanje werd tot nu toe al meer dan 40 ton in beslag genomen. Criminelen verleggen dus smokkelroutes naar andere havens, zegt Christian van der Waren van de douane.
2: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
1: Zomerscholen worden al maar populairder dit jaar volgens zo'n 22.000 Vlaamse leerlingen extra lessen Nederlands en wiskunde tijdens de vakantie. Dat is een vijfde meer dan vorige zomer. Scholen moedigen leerlingen die het moeilijk hebben met taal en wiskunde zelf aan om te komen naar de zomerscholen, zegt deze leerkracht.
3: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
1: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir hoopt dat er in nog meer gemeenten zomerscholen zullen georganiseerd worden.
4: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
1: En Wallonië herdenkt vandaag de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden tijd. De Vesder en de Oerten traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden en 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanochtend al waren ze in Eupen en Limbourg. Ook in Verviers, Troos, Teu, Esneu en Chaudfontaine zijn er vandaag herdenkingen. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler. Zaterdag maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Code yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Radio 1 Classics, live.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekaireplein in het centrum van de stad. Het wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. De brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koeman, je bent ter plaatse. Wat zie je daar?
2: Ja, ik zie hier heel veel brandweer en politie. Civiele bescherming is hier ook aanwezig. De brand was op zich vrij snel geblust, maar het vuur of rook zou toch tot in de liftschachten geraakt zijn. En daardoor zijn die liften naar beneden gevallen. En het is daar dat er slachtoffers gezien zijn. Want arbeiders gebruikten die liften voor de werken die hier aan de gang zijn. In totaal zouden er 250 mensen aan het werk geweest zijn en 6 van hen zijn vermist. Civiele bescherming en brandweer proberen nu naar beneden te gaan in die liftschachten op zoek naar slachtoffers. Maar het is een heel groot gebouw, dus dat moet allemaal heel voorzichtig gebeuren om de stabiliteit niet in gevaar te brengen.
1: Dankjewel, Lien. Minister van Omgeving Jo Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te vermijden wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil Broens dat er een algemeen verbod komt.

0: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken, om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is kurkdroog.
1: Komend weekend is er in Bomen het jaarlijkse dancefestival Tomorrowland. Daar is straks overleg over eventuele bijkomende voorzorgen rond het vuurwerk dat daar wordt afgestoken. En in Congo zijn nu al zeker 719 mensen gestorven aan ebola. Dat zijn bijna 20 doden meer dan gisteren. Bijna 2000 mensen zijn besmet met de ziekte die zware bloedingen in het lichaam geeft. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de werkelijke cijfers minstens dubbel zo hoog, misschien zelfs tot 4 keer. De ebola-uitbraak was geconcentreerd in het oosten van Congo, maar verspreidt zich nu ook naar het westen. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
0: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel komt koning Filip dadelijk aan bij de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein in het centrum van de stad. De Oxytoren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koeman, je bent ter plaatse voor ons.
2: Ja, we staan hier te wachten op de koning, want volgens burgemeester Kloze is die inderdaad onderweg naar hier. Die komt wellicht zijn medeleven betuigen met familieleden van de vermisten. Die familie wordt op dit moment opgevangen in een hotel hier vlakbij. We hebben hen net zien binnengaan en wellicht is het ook daar dat de koning naar onderweg is. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er gevallen zijn. Wat we wel zeker weten is dat er 6 mensen vermist zijn. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
3: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment een 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
2: Ja, de slachtoffers zijn dus wellicht arbeiders. Er zijn dodelijke slachtoffers gezien onderaan in de liftschachten. Want de brand leek eerst snel onder controle, maar blijkbaar was er ook vuur in de liften. En de arbeiders gebruiken die voor werken. Die liften zijn naar beneden gevallen en het is dus daar beneden in de liftschachten dat er dodelijke slachtoffers gezien zijn. Maar ze hebben die nog niet kunnen bereiken, dus het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er overleden zijn. Brandweer en civiele bescherming proberen nu wel om die slachtoffers te bereiken.
1: Dankjewel, Lien. Minister van Omgeving Jo Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te vermijden wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil Broens dat er een algemeen verbod komt.
4: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken. Om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
1: Dit weekend is er ook het dancefestival Tomorrowland in Boom. En de organisatie zegt dat ze de situatie in de gaten houdt. Vorig jaar brandde het hoofdpodium daar bijna volledig af. Enkele dagen voor het festival zou starten. En in de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang. De renners moeten in totaal 7 beklimmingen doen. Christophe van der Goor, wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we zitten op 46 kilometer van de streep. Een man eenzaam aan de leiding. Een Spanjaard die rijdt voor het Spaanse Movistar. Javier Romo. Het peloton onder leiding van de ploegmaats van Tadej Pogacar. En dat is toch het opvallendste tot nu toe. Dat die mannen van de Emiraten alles onder controle houden. In dienst van de gele man Pogacar natuurlijk. Die vandaag heel graag deze etappe ook wil winnen. 46 kilometer nog tot aan de hoogvlakte van Le Lioran.
1: Christophe, dankjewel. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Classics. Radio 1.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbieze. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Radio 1 Classics, live.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de Oxytoren in Brussel, waarbij een brand al zeker 6 vermisten zijn. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht en we gaan naar de stevige 10e etappe in de Tour. In Brussel bezoeken koning Filip en premier De Wever dus de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekaireplein in het centrum. De toren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is volop op zoek naar mensen die vermist zijn. Linde Koman, je bent voor ons ter plaatse. Wat gebeurt daar nu?
2: Wel, de koning en premier De Wever zijn nu weer aan het vertrekken. Zij hebben eerst kort met de hulpverleners gepraat en zijn daarna binnengegaan in het hotel waar de familie en naasten van de vermisten worden opgevangen. Want dat is wat we zeker weten. Er zijn 6 arbeiders vermist die aan het werk waren in het gebouw. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
3: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
2: Ja, de brandweer is dus binnen op zoek naar die vermisten en focust daarbij op de liftschachten. Want 2 liften waar arbeiders aan het werk waren, zijn naar beneden gevallen door die brand. En daar zijn ook al meerdere lichamen gezien, zegt nog eens de arbeidsauditeur.
3: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
2: Ja, de brandweer probeert dus nog altijd die mensen te bereiken, maar dat is heel moeilijk, onder andere omdat er nog altijd heel veel rook is in het gebouw. Er wordt hier gevreesd dat er geen overlevenden zijn bij die vermisten, maar tegelijk zijn er ook nog geen overlijdens officieel vastgesteld, omdat die reddingswerken dus zo moeilijk verlopen.
1: Dankjewel, Lien. In Schotfontein is er een herdenking aan de gang van de zware overstromingen van 5 jaar geleden. Wallonië werd toen getroffen door een waterbom. In een paar uur tijd viel de neerslag die normaal gezien in 2 maanden tijd valt. Trui de Marais, het is niet alleen in Schotfontein dat de ramp herdacht wordt, hè?
4: Nee, dat gebeurde vanmorgen ook al in Eupen en Limbourg, daarna in Verviers, Troost, Steu en Esneux. De Waalse regering koos ervoor om die herdenkingen te spreiden, want al die plaatsen waren hard getroffen toen. Hier in Chauffontein waren burgemeester Bakelijn, Waals minister-president Doulimont en federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Quintin om een bloemenhulde te brengen voor de slachtoffers. In hun toespraken niets dan dank voor iedereen die hulp geboden heeft na de ramp. Het leger, hulpdiensten en de bewoners. En er was ook trots over hoe snel de zaken hier werden hersteld en wat er allemaal is gedaan om bij rampen als deze het hoofd te kunnen bieden. We trekken nog iedere dag lessen uit wat er hier gebeurd is, zei minister Quintin.
1: Dankjewel, Trui. En ook in Duitsland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de waterbom van 5 jaar geleden. Want in Duitsland stierven in totaal 185 mensen. Het is voor de Fransen een bewogen nationale feestdag. Zeker al met de vele zware bosbranden. En in Nice is de 14e juli niet meer hetzelfde. Sinds een extremistische moslimterrorist 10 jaar geleden met een vrachtwagen op tienduizenden toeschouwers inreed op de Promenade des Anglais. Er vielen toen 86 doden en meer dan 450 gewonden. Collega Steven de Kranen is in Nice.
5: In Nice is le 14 juillet sinds de jihadistische aanslag van 10 jaar geleden geen feestdag meer. Het traditionele vuurwerk is er al jaren afgeschaft en ook de sfeer in de bars en cafés is vandaag minder uitgelaten dan in andere Franse steden. Op alle informatieborden van de stad verschijnen de namen en foto's van de slachtoffers en aan bussen en taxis hangen herdenkingsvlaggen met een hart voor de doden. Straks op Place Masséna, hartje Nice, leidt de Franse president Emmanuel Macron de officiële herdenking, samen met nabestaanden, slachtoffers en hulpverleners. Daarna volgt een herdenkingsconcert en om exact 10:34 vanavond, het tijdstip waarop de aanslag 10 jaar geleden begon, schieten lichtbundels en lasers de nachtelijke hemel in als een symbolisch eerbetoon aan de 86 mensen die toen om het leven kwamen.
1: In de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang en de renners moeten in totaal 7 beklimmingen overgegaan zijn. Christophe van der Goor, hoe is de situatie nu?
0: Wel, we zitten op 7 kilometer van de streep. En jawel, we hebben een aanval gekregen op de vorige call van de gele leider. Tadej Pogacar heeft nu een voorsprong van 22 seconden op een groepje met daarbij Remco Evenepoel, die een heel goede zaak aan het doen is voor de derde plaats in de stand. Want zijn grootste concurrent, een uitdager voor die derde plaats, de Mexicaan Isaac Del Toro, zit niet in dit groepje en heeft de moeite om te volgen. Dus nog 6,5 kilometer en we kijken opnieuw naar een machtsvertoon van Tadej Pogacar.
1: Dankjewel, Christophe. Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende twee seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. En nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. Naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu in de Westhoek start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Vaak rond het thema gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
6: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving met mijn buren of met mensen ondernemen. Ik denk dat het zomaar kan dat deze editie van Watu daar een beetje toe aanzet.
1: En het kunstenfestival Watu gaat morgen open voor het publiek en loopt tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de plek op dit moment. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Reddingswerkers hebben het moeilijk om slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel te bereiken. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht. En Tadej Pogacar wint de 10e etappe in de Tour. In Brussel proberen reddingswerkers slachtoffers te bereiken van de zware brand in de Oxytoren. Hoeveel mensen er precies gestorven zijn, is nog niet duidelijk. De toren bij het De Broekeireplein wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En Linde Koman, je bent voor ons ter plaatse. Wat is nu de laatste stand van zaken?
2: Wel, binnen in het gebouw wordt nog altijd volop geprobeerd om die slachtoffers te bereiken. Dat gaat heel moeilijk en zou nog lang kunnen duren, hoor ik van de brandweer. Want die slachtoffers zijn gevallen in de liften. Die liften worden gebruikt voor de werken in het gebouw, maar zijn door de brand helemaal naar beneden gevallen, zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
3: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
2: Ja, de reddingswerken focussen nu dus op die liftkokers. Eerst op de lift waar de brandweer al slachtoffers gezien heeft, zegt arbeidsauditeur Valentina Marocchi.
4: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte hebben we al gezien dat daar lijken in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en de ring raken?
2: Ja, in die eerste lift waar ze dus proberen naartoe te geraken is de kans heel klein dat daar mensen het overleefd hebben. Voor de families van die vermiste arbeiders is het heel bang afwachten. Zij worden opgevangen in een hotel hier vlakbij. En daar zijn koning Philip en premier De Wever 1 uur geleden ook langs geweest bij hen.
1: Dankjewel, Lien, voor de update. De hele dag is in Wallonië op verschillende plaatsen de overstromingsramp van 5 jaar geleden herdacht. Op 14 en 15 juli veroorzaakte een waterbom de zwaarste overstromingen die ons land ooit heeft gekend. Rivieren traden buiten hun oevers, 39 mensen stierven en de materiële schade liep op tot boven de 2 miljard euro. Truy de Marais was in Chaudfontaine bij een van de herdenkingen.
5: C'est avec une grande émotion que nous nous rassemblons ici.
6: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin verwelkomt de mensen onder een lode zon. Het contrast met 5 jaar geleden kan niet groter, toen een waterbom hier alle valleien deed onderlopen. 6 van de 39 doden waren inwoners van Chaudfontaine. Burgemeester Daniel Bakkelein wil hen eren en ook hulde brengen aan iedereen die na de ramp is komen helpen.
7: Nous avons voulu leur rendre un hommage particulier aujourd'hui, mais aussi un hommage à tous les bénévoles qui sont venus de tout le pays.
6: Maar de klemtoon ligt hier vandaag op wat er sinds de ramp gebeurd is. De heropbouw, de strijd tegen rampen als deze. Volgens minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Bernard Quintin zijn we nu beter gewapend om de gevolgen van ook andere rampen het hoofd te bieden.
8: Er is al veel werk gedaan, maar we moeten zien welke zijn de mogelijke volgende rampen die zullen komen. Vandaag, we spreken meer van bosbranden in ons land, dus we zijn ook klaar.
6: In een film getuigen bewoners hier hoe ze de kracht hebben gevonden om verder te gaan na de ramp.
1: De onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij heeft geen eindconclusie kunnen opstellen. De meerderheidspartijen in het Brussels parlement geraakten het daarover niet eens. Ons onderzoeksmagazine Pano op VRT1 ontdekte dat PS-schepen Lotfi Mostefi zich mengde bij de toekenning van sociale woningen. Maar die conclusie trekt de commissie dus niet, omdat het PS het er niet mee eens is. De commissie heeft wel een lijst met 26 aanbevelingen om de werking van sociale huisvesting in Brussel te verbeteren. De Amerikaanse president Trump ziet af van zijn plan om schepen te laten betalen die door de zeestraat van Hormuz willen varen. Eerder had hij aangekondigd dat hij 20% tol wou heffen. Dat moest de Amerikaanse beveiliging in de straat van Hormuz vervangen. Hij wil de tol nu schrappen in ruil voor investeringen van de Golfstaten in de VS. Volgens hem zouden die miljoenen goed betaalde Amerikaanse jobs moeten opleveren. Tegelijkertijd zegt Trump dat de straat van Hormuz geblokkeerd blijft voor Iraanse schepen. Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Een verslag van Christophe van de Goor.
9: 1 grote winnaar vandaag, Tadej Pogacar, alweer, dat is geen verrassing. En daarachter toch een rist concurrenten die achterblijven met een aantal zorgen en frustraties. Pogacar viel bergop aan op een 15-tal kilometer van het skigebied Le Lion-Grand in het Centraal Massief, daar waar hij 2 jaar geleden een laatste en uitzonderlijke nederlaag leed tegen Vingegaard. De Deen deed alles in de achtervolging wat hij kon, maar bekocht dat met extra secondenverlies. Remco Evenepoel had bergop een zeer moeilijk moment, mede door een versnelling van zijn ploegmaat Lipovic, maar won nadien de sprint toch nog voor de tweede plaats op pure rancune. Evenepoel is wel opgeschoven naar de derde plaats in de stand nu, na een kleine inzinking van de Mexicaan Del Toro.
1: Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende 2 seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. Nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. En naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu in de Westhoek start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Christine Bonneure ging kijken.
10: Watu is weer een ontdekkingsreis langs beeld en klank, met kunst over stilte, over ecologie, over gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
11: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van oké, ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving, met mijn buren of met mensen ondernemen.
12: Zo staan ze dof schijnt.
10: Overal zijn ook gedichten te lezen en daar zijn heel vreemden bij.
12: Hier de wit, woor dat hert, ben kou geen pit.
10: Maud van Houwaert introduceert zelfs een AI-dichter die gaandeweg poëzie leert schrijven.
12: Ik zie het ook een beetje als een Trojaans paard dat we hier hebben binnengereden binnen dit vredige Watu.
10: Het publiek kan stemmen voor of tegen, discussie verzekerd.
1: En het kunstenfestival Watu is open tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig. Kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, maar vanaf het weekend wordt het frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. Reddingswerkers kunnen maar moeilijk de slachtoffers bereiken. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich snel naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn al zeker 6 lichamen geborgen na de brand in de Oxytoren. Vanmorgen brak brand uit in die toren aan het De Broekeireplein in het centrum van Brussel. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Linde Koolman, je bent ter plaatse. Er zijn dus zeker 6 doden.
3: Ja, het zijn arbeiders die in een van de liften in het gebouw zaten. Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven. Voor alle zekerheid wordt er ook in de tweede lift nog gekeken of daar nog slachtoffers zijn. Maar de reddingswerkers gaan er wel van uit dat iedereen teruggevonden is en dat het dus bij deze 6 doden slachtoffers zal blijven. Nationaliteit is nog niet bekend. Op dit moment worden de families ingelicht. En intussen is ook minister van Binnenlandse Zaken Quintin hier aangekomen. Nadat vanmiddag ook al de koning en premier De Wever hier op bezoek waren bij de getroffen families voor dit toch wel heel zware arbeidsongeval.
2: Dankjewel, Lien. In Limburg mag er vanaf morgen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt ook al zo'n verbod in West-Vlaanderen en in grote delen van Oost-Vlaanderen. Het oppompverbod is nodig beter om de natuur te beschermen, zegt de Limburgse gouverneur Jos Landmeters.
4: Wel, het hoofddoel van een captatieverbod is ervoor zorgen dat de fauna en de flora van zo'n beek kan overleven. We moeten ervoor zorgen dat er water in de beken blijft. Ja, dan moeten we zeker maatregelen nemen wanneer dat we geconfronteerd worden met een heel lange periode van hitte, van droogte, waardoor dat beken op dit ogenblik dreigen uit te drogen.
2: Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Hij vertelde na de rit dat hij en zijn ploeg deze etappe al lang op voorhand hadden aangestipt en dat zowel de toejuichende als ook de uitjouwende fans hem stimuleren.
5: Today was an incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago. Yeah, I enjoyed the day and thanks to all the fans that they came today to the road. And even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
2: En het is nu officieel. Jes Torop is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar het Engelse Burnley trok. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig. Kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend frisser tot 24 graden maximum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Classics. Radio 1.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.
2: 8 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Aleide Korte. In Brussel zijn zeker 6 lichamen geborgen na de brand vanmorgen in de Oxytoren. De brand brak uit in die toren aan het De Broekeireplein in hartje Brussel. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nu, zegt collega Caroline van den Bergen.
3: Wat we weten is dat de brand wel ontstaan is op die tweede verdieping. Maar of die ontstaan is bijvoorbeeld aan de werkzaamheden in de liften, dat weten we niet. En dan overgeslaan is naar ergens anders of omgekeerd, dat zal nu worden uitgezocht. Net zo goed als de vraag of die liften al gebruiksklaar waren. Alles zal nu tegen het licht worden gehouden. En het onderzoek is in handen van het Arbeidsauditoraat in Brussel hier.
2: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Het is nu officieel. Jurri Tielemans, de aanvoerder van de Rode Duivels. Duivels maakt een toptransfer naar de Engelse traditieclub Manchester United. De middenvelder loodste de Rode Duivels op het WK nog naar de kwartfinale. Tielemans is 29 en speelde de voorbije 3 seizoenen voor Aston Villa, ook in de Engelse hoogste klasse. Met die club uit Birmingham won hij het afgelopen seizoen de Europa League nog. Manchester United telt 41 miljoen euro neer voor de Rode Duivel. Jes Toorup is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar de Engelse tweede klasser Burnley trok. Voor Toorup wordt het zijn tweede passage als trainer bij Genk, nadat hij in 2020 ook al eens aan het roer stond bij de Limburgers. Toen vertrok hij al na amper 39 dagen om de Deense topclub FC Kopenhagen te gaan leiden. En Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen kwam solo aan na een indrukwekkende ontsnapping bergop uit een groep met favorieten. Remco Evenepoel kreeg het opnieuw even lastig bergop, maar kon terugkeren en finishte uiteindelijk nog als tweede. Hij wil vooral het positieve onthouden van deze etappe.
4: Ja, sowieso. Gewoon even 2-3 minuutjes even lastig op die grote baan. Het was ook wind mee en een paar mannen gaven er echt altijd in de snok aan. Dat was wel lastig. Maar uiteindelijk word ik tweede, dus ik hoop niet dat het typisch Belgisch naar boven gaat komen om het negatieve eruit te halen, maar dat we vooral moeten positief zijn met vandaag.
2: Vanaf de vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land wel. 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain Korte. Bij de brand van morgen in het zogenoemde Oxy-gebouw in Brussel zijn zeker 6 mensen omgekomen. De lichamen zijn vanavond gevonden in een van de liften. Het gaat wellicht om werklui die aan het werk waren in het gebouw aan het De Broekeireplein. Dat gebouw wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. Ook de tweede liftschacht wordt nog onderzocht, zegt Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoriaat van Brussel.
2: De wetgeneesheer is aanwezig en de identificatie is nu de prioriteit van de lichamen. Nu gaan we verder met werken wat de tweede liftschacht betreft, om daar zekerheid te hebben dat er ook niemand meer in zit. Dus dat gaat nu vanavond door. En dan de volgende dagen gaan we verder met het onderzoek. Dus komt de expert brandveiligheid nog eens af.
1: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede weekend van het dancefestival zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen. In Frankrijk heeft een vrijwillige brandweerman bekend dat hij een brand heeft aangestoken in het bos van Fontainebleau. Het is een van de 6 mensen die zijn opgepakt in het onderzoek naar die natuurbranden. De jonge man van 18 zegt dat hij met een aansteker en benzine takjes in brand stak. Intussen onderzoekt het parket ook andere mogelijke oorzaken nog. 2 van de in totaal 6 verdachten zijn vanavond ook weer vrijgelaten. In het gebied is meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De brand is ondertussen wel onder controle. En op het WK voetbal start rond, of is zo net, de halve finale tussen Frankrijk en Spanje gestart. Spanje schakelde in de kwartfinale de Rode Duivels uit. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Frankrijk begint als topfavoriet aan deze halve finale.
3: Dat is zeker zo. Frankrijk is al door het toernooi gewerveld. Heeft aanvallend heel mooie dingen laten zien. Maar staat nu natuurlijk wel tegen de Europese kampioen. En Frankrijk van zijn kant staat voor de 3e keer op een rij in de halve finales van een wereldkampioenschap. Het land dat aanvallend de meeste indruk heeft gemaakt. Terwijl Spanje het allemaal iets minder opvallend, iets minder spectaculair heeft gedaan in de voorgaande wedstrijden op dit EK. Op het EK stonden ze ook al tegenover elkaar in de halve finales. Toen haalde Spanje het met 2-1. Dus Frankrijk zit zeker nog met wat revanchegevoelens. De openingsminuten zijn verstreken. 0-0 tussen Frankrijk en Spanje. Een wedstrijd die begon met een minuut stilte ter ere van de slachtoffers van de aanslagen in Nice vandaag exact 10 jaar geleden.
1: Dankjewel, Bert. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 nog in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder heet. En bij zo'n 23 graden zijn dat dan aangename en normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. In Louwe bij Menen in West-Vlaanderen is vanavond een brutale overval gepleegd op een juwelier. Verschillende daders belaagden de zaakvoerster. Er ontstond een schermutseling waarbij de uitbaatster van de juwelierszaak licht gewond raakte. De overvallers gingen uiteindelijk aan de haal met verschillende juwelen en horloges. Iets verderop werd korte tijd later een brandend voertuig teruggevonden. Wellicht of mogelijk gaat het om een wagen die bij de overval gebruikt werd. De daders zijn op de vlucht. Er is een onderzoek gestart. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Wannes de Beukelaar, waarom is dat nu al beslist?
2: Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Ook al is vuurwerk altijd een belangrijk deel van het festival. Volgens de burgemeester van Boom is het de enige juiste beslissing en weet de organisatie nu waar ze aan toe is. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op Camping Dreamville. Vorig jaar nog brandde het hoofdpodium van het festival bijna volledig af, enkele dagen voor het festival zou starten. Voor het tweede weekend van het dancefestival dit jaar zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen.
1: Dankjewel, Wannes. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. De Amerikaanse techreus IBM beleeft zijn slechtste beursdag sinds eind jaren 60. Het aandeel krijgt een klap van zowat 25% nadat het zijn resultaten over het voorbije kwartaal had bekendgemaakt. Steven Rombout, wat is er aan de hand bij IBM?
3: Softwarebedrijven hebben het al een tijdje moeilijk op de beurs uit vrees voor concurrentie met artificiële intelligentie. Denk dan aan krachtige AI-toepassingen die de taken van klassieke software zouden kunnen overnemen. En nu moet IBM ook toegeven dat de verkoop van zijn software slabakt, vooral omdat klanten eerder hun geld geven aan hardware zoals servers en geheugen, ook omdat de prijzen daar snel aan het stijgen zijn. Door het nieuws van IBM delen ook andere softwarebedrijven zoals het Amerikaanse Adobe en het Duitse SAP in de klappen. Zij verliezen zowat 4%.
1: Dankjewel, Steven. En op het wereldkampioenschap voetbal strijden Frankrijk en Spanje op dit moment voor een plek in de finale. Bert Sterk, jij volgt die halve finale. Is Frankrijk op weg naar een derde WK-finale op rij?
4: Voorlopig helemaal niets, alleszins, want Spanje staat op voorsprong na 1 helft voetballen. Oyarzabal heeft een penalty omgezet na 1 minuut of 20. Voor het overige was er niet zo heel veel te beleven in de wedstrijd. Spanje had heel veel balbezit, maar echt kansen kwamen daar niet van. Tot na die 1-0 van Oyarzabal er wel nog een kans was voor Fabian Ruiz. En dat na slecht uitvoeren van doelman Maignan van Frankrijk. Frankrijk van zijn kant staat voor het eerst op achterstand tijdens een wedstrijd in dit wereldkampioenschap. En heeft er met enige voorsprong zijn slechtste helft opzitten sinds de start van dit WK. Dus het kan voor de Fransen alleen maar beter gaan, hopen ze daar bij Les Bleus, want er is een achterstand goed te maken tegen Spanje dat met 1-0 leidt.
1: Bedankt voor de update, Bert. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland dan. Wie verkoeling zoekt, kan naar de kust. Daar 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde. Hete weer vanaf zaterdag. Aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar het wereldkampioenschap voetbal, want de eerste finalist is bekend. Bert Sterks, is het Frankrijk of Spanje?
2: Het is Spanje geworden na een 2-0 zege tegen Frankrijk. Een verdiende 2-0 zege voor de Spanjaarden die de wedstrijd domineerden. Beter voetbalde ook dan Frankrijk, dat niet het niveau haalde van tijdens dit wereldkampioenschap. De favorietrol was voor hen, maar hier moesten ze toch erkennen dat Spanje het betere voetballand was vandaag. De doelpunten waren van Oyarzabal, een penalty in de eerste helft na een dwaze overtreding van Digne. En rechtsachter Pedro Porro scoorde in de tweede helft. Er waren dieper in het slot van de wedstrijd wat kansen voor Mbappé, onder meer, maar zijn doelpogingen waren niet naar behoren. Hij kreeg ook nog een gele kaart. Geen finale dus voor Mbappé, wel voor Spanje, voor de tweede keer in de geschiedenis. Bij de vorige keer wonnen ze ook meteen het wereldkampioenschap in 2010.
1: Dankjewel, Bert. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar een schip vanavond dat aangemeerd ligt aan een containerterminal in de Waaslandhaven. Dat is het deel van de Antwerpse haven dat in de provincie Oost-Vlaanderen ligt. Er is een incident gemeld, mogelijk met gevaarlijke stoffen. Maar over de grootte van het incident, wat er precies is gebeurd en of er ook slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is, sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. En in Cuba is opnieuw het hele stroomnetwerk uitgevallen. Dat is voor de derde keer in minder dan 10 dagen. De stroompannen zijn een gevolg van de Amerikaanse blokkades. In januari, nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden ontvoerd, legde president Trump een zware heffing op aan elk land dat olie zou leveren aan Cuba. Sindsdien zijn de pannen op het al verouderde stroomnet sterk toegenomen. Bijna 10 miljoen inwoners zitten dus opnieuw zonder elektriciteit in Cuba. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht en heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. Op een containerterminal waar een containerschip ligt aangemeerd. Er zou uit een van de containers een giftige stof zijn vrijgekomen om een nog onduidelijke reden. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld die zo net nog is verder uitgebreid. Het gemeentelijke rampenplan is door de gemeente Beveren afgekondigd. Het is voorlopig niet duidelijk of er nog steeds giftige stoffen vrijkomen en het is evenmin duidelijk of er slachtoffers zijn. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten. Alle 13 slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn nu geïdentificeerd. 12 van de 13 zijn buitenlanders en er is dus één Spaans slachtoffer. Het was al duidelijk dat bij de doden er 3 Belgen waren. Vanavond maakten de autoriteiten bekend dat er ook 7 Britse doden zijn. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede festivalweekend zullen de burgemeesters later een beslissing nemen. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: Collega Steven de Kranen was vanavond in Nice in het zuiden van Frankrijk en was getuige van een Franse ontgoocheling op de nationale feestdag uitgerekend.
3: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij, de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
1: Spanje neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. En die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weerbericht, daarmee stuur ik je de nacht in. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar wordt het zo'n 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen dan rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een incident bij een containerschip. Alleen de Korte, weten we al wat daar aan de hand is?
2: Wel, dat is nog moeilijk te zeggen, maar het zou gaan om een incident met een chemische stof die zou vrijgekomen zijn uit een van de containers bij het bedrijf MPET. Daar ligt een containerschip aangemeerd. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld en die werd voor middernacht nog uitgebreid. Onze correspondent ter plaatse ziet ziekenwagens nog steeds af- en aanrijden en ook vrachtwagens van de civiele bescherming. Maar voorlopig is er geen communicatie van de hulpdiensten of de lokale overheden mogelijk. Het is dus ook nog niet duidelijk hoe ernstig eventueel verwondingen zijn en of er dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. Het gemeentelijk rampenplan in Beveren is wel afgekondigd. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten.
1: Bedankt, Alain. We volgen dat zeker op in de volgende bulletins. De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak dinsdagochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers meer gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: En dan nog het weer. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten. 31 graden in het binnenland. En wie verkoeling zoekt kan naar de kust, daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Zij werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. Ook daar werden werknemers geëvacueerd of in veiligheid gebracht. Burgemeester Mark van de Vijver.
2: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
1: De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak gisterochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in Hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Een bitter verlies voor de Fransen en dat net op hun nationale feestdag. Collega Steven de Krane was in Nice en voelde de ontgoocheling.
3: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
1: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.